Tiringi Lingxi So Qi Zhi Le Zhen Dong Yu Tan Qiu Zui Dun Bu Ne Jie Bu Pa La Ji Ke Bi Ji Ju Ge Yi Ge Si Dun Le Zhen Dong Yu Qiu Zui Jiao Song Ne Jiu Bi Pa La Mi Ri Yang Nian Xie Bi Ri Ze Le Zhen Dong Yu Qiu Zui Jiu Bu Ne Jiu Bu Pa La Kam Ge Qiu Du Le Zhen Dong Yu Qiu Zui Jiu Bu Ne Jiong Ni Bi Pa La Am Ge Qiu Du Le Zhen So Dong Yu Qiu Zui Jiu Bu Ne Jiu Bi Pa La Lop Zhong Ge Tu Zui Ji Bi Le Zhen Dong Yu Qiu Zui Jiu Bu Ne Jiu Bi Pa La Kam Ge Qiu Du Le Zhen